0: Hij doet dat wat er haar gaat in.
1: Ik ben hier aan het oorlog.
2: Maar ja.